worbe farilla on yahugo julurde enen bo naadu farilla e ko sendiri en baawo bo worbe maran tawnugo sawtu setinan tawna bo en tawnata naam.